Did you work a circle? Om je stil te kry. Het is die skater in die gang waar die nieuwe painting zang. Is my woorde nog jou weg ultreind?

net een beetje kort. Soms wil die nachten een eeuwigheid worden, maar hier in die vlaktes, in die Iranse kant.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

fris, zeg je zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij

0: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
1: Is omdat hulle bij Samba is.
0: Hoezo?
1: Hulle het al voertuigfinanciering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

So prachtige inspirasie, Karindi en Stas daar met Beweeg in My, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdag 20:09. So 3 minute, dan begin ons met jou boodskap op 082 333 367.

In 70s was daar Nooks, heerlijke vol neete. Ja, ek onthou hom. Maat Chip sê, al drie man, somme, welkom terug, al drie aangename dag, somme paar dae. Nicola Brown sê, tempo vir my, Leona Kitching sê ook die caravan, Wilma Pretorius caravan en tempo. Amal van hulle sê, Leoni, Karen Kap sê, amal. Beverly Slabbert sê, amal man, asjeblief, Veronica Stryd om Swanepoel caravan, Belinda Snyman, holy moly, was so lekker. Ja, hy was. Everal Landman sê, ja, daar in Chocolate Lock, hy is nou die deel van die gesprek, so hy kan nie in hom kom nie. Ronelli Ellis sê, inside story, ook Magie Klek. Annelie Botha sê, hy klomp sewes en a caravan. Ja, man. Klomp sewes en dan die caravan sê Vanessa McLean. Asseblief sê Lana Briel van Taak, a caravan sal ek wil teruggeef. Ook Engeland van Vieren sê caravan. Karen Brit sê, al ses man, maar caravan sal ek maar kies. Elsa van Rooyen tempo, jong, hy was lekker. Madeleine van Onslin, tempo, sê sy ook daar. Maria Meiberg, amal, ja, jylle kom nou makkelijk, maak vir ons nie, ne? Melanie, Deedre, Esther is in tempo en in een inside story. Salome Milan sê, oe, tempo was jam, jam. Malien van Forrie, Malien Forrie sê, caravan vir my ook, Sonet Smit. En dan Ruth van der Berg sê, amal man. Annie sê, tempo, ook Renet Swart met die caravan daarby, dertie vir caravan en tweede plek die klomp 7 sê Karin Grobbeler. En standers sê amal, John Jonker sê a tempo, ook Esme Erasmus, en ook Liano Jansen Elwert sê jonge inside story en a tempo. Maginel, ook Dowling sê tempo in a caravan, Henny Liggenvelder, Bernardo, goeie, ek spreek het recht uit caravan, dankie Dorothy, daar, Kondroy sê a tempo, Heidi Skol sê new look, Suzanette van Deventer sê caravan, Van Gerda Otto Senekal sê ook enekie daar, Annie Sani sê my caravan in die tempo was heerlik jong, hier enekie amal sê Elsa en dan Jimmy Davis sê caravan Jackie Perkins, like my sê tempo, dankie Linda vir jou net daar, Nita van Seil caravan in die tempo, by my sou van die twee saam, Loretta Diedrich ook caravan in die tempo, inside story in die tempo sê Caroline Heather Hoth, story in die tempo, tempo, Maria Meyer, Carol Reed sê caravan in inside story en dan nog sê een of twee, Rindia Landman sê ook, kom ons gaan maar daar vir caravan in tempo, ek love chocolade. Josie Hooste sê caravan ook, nou as jy chocolate lock sê, hy is die deel van die gesprek vandag nie hoor. Tanya Swiegelaar sê ook, a lekker caravan.

was een mooie aand, hier in september maand, onder die eikeboom. Daar heb ik jou gevraagd, jouw liefde is te

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Het jy een mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diens op oplossings, stuur een e-post aan iod@relayems.co.za of sociale media.
2: Webega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claymont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

was ijzig in die kop. Je handen in je hoed. Je jas tot boog geknoopt. Je glimlach zoet. En die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

sober eendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom weg. Zou ik jou eens laps wegvat, hier die lucht of met die lang pad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

je nog weer wil praat, die geheime in jou loslaat, voor mij jou boodskap bring, zou ik dit zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen,

Het is een mens nou, tekkies draai, jou tekkies moet hem maar altijd skoon wees, van as hou nou op wit paar tekkies sit, en kom eens wees eerlijk, om een wit paar tekkies skoon te hou, is nou nie van die makkelijkste dinge, wat die ou het kan doen nie. Maar nou die boerenseep, laat ek jou nou vertel, kan enige kol, en enige merk, uit die broek uit al, laat ek jou nou vir jou vertel, of een hemp. En ek wil nou vandag by ons luisteraars weet, wie gebruik nog boerenseep? Wie gloes nog aan mense, wat nog glo in regte boerenseep? Kijk, hy het nou nie van die lekkerste reken nie, maar ek sien, deesdae kry mense nou boerenseep met allerhande snaaks en mooi, lekker geure, so is nou nie die selfde type boerenseep wat die ou nou hier nie 1800s gekry het nie, maar om nou terug te kom na die boerenseep, dit is nou maar een van die, en weet jy, dit wys jou maar net, in die tye, I mean in die tye, ek praat hier van die groot trek, die mense het klaargekom met die klas van ding, en wie sal nou ooit gedink dat dit iets soos gesmelte beesvet so goed sal wees om kolle uit kleer uit te haal. En ek wil nou by jou vandag weet, gebruik jy, sal ons nou sê, boerenseep in jou huis, weet die koekie boerenseep aan sy huis, en waarvoor gebruik hulle dit als? Ek sal graag by jou wil weet, 082-333-367.

borde en bloedlee koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: Kranen drup, toiletten lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers!
2: Waterproblemen.
0: Weg in een hoogbank.
2: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
0: Johan Plumbers!
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
4: Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Voted joint number one primary school in Klaberge. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Luister FM

0: buur bij mij.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Ladies and gentlemen, boys

0: Love it, Audio Speedwagon. Een prachtige tune. Het is tijd voor ons om Hot Stuff te spelen.
1: Ken jij jouw Hot Stuff? Laat ons weer.
0: Yes, het is tijd om Hot Stuff te spelen. Als je niet weet hoe dingen werken, niet. Ik ga vind voor jou een lekker oude Afrikaanse woord. En die antwoordenboek van die Afrikaanse taal, die hot stuff. Dan moet je even met die woord wat gebruik om in een sin en stuur met die sin in die WhatsApp-lijn. 082-333-667. Vandaag zijn woord van hot stuff. Keskuiken. K-E-S-K-U-I-K-E-N. K-E-S-K-U-I-K-E-N. Keskuiken. Hy is daar op die WhatsApp status as jy wil sien hoe hy gespel word. Dis die woord van hot stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur daai sin vir my na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Keskuiken. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin. As jy nie die betekenis vir my stuur, dan gaan ek jou boodskap ignoreer.

0: Voilà, que zong ik hier. Drum syndrome, Mossel by Matthew John Duncan, samen met Tasha. Ik weet, jij raakt moeg van mij. Ons speel hardstaf. Die woord van hardstaf is keskuiken. Keskuiken. K-K-P-I-E-S-K-U-I-K-E-N. Keskuiken. Dit is vandaag zijn woord van hardstaf. Gebruik om in een sin. Stuur van mijn sin naar die WhatsApp-lijn toe. Rij vandaag in bij Has Petroleum voor die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jij slechts R25,82 per liter voor petrol en R31,10 voor diesel. Vul jouw tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laatste vrijdag van elke maand groot prijzen te winnen. Handig met jouw strookie in. Has Petroleum is op maandag tot vrijdag van 6 uur die ochtend tot 6 uur die avond en zaterdag van 6 uur die ochtend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar je minder betaal en meer win.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodigede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jouw volgende geleentheid onvergetelijk maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by J.A. Floral ZA.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Hierdie saterdag 6 juni is het weer tijd vir die Van Starensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring julle gesin saam vir 'n dag propvol pret en plaasatmosfeer. Daar's 'n losgoed en pluimvee veiling, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag besig te hou terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen. Veilig initiatieven kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstapie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Starensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag, hierdie saterdag 6 juni by die Boerevereniging se gronde.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas hoe jou weer dinge lyk vanmôre, Dinsdag 2 Junie, Aliwal Noord 9:18, Bishu 14:23, 30% reën, Kraddock 11:22, Dispatch 14:19, Oos-London 18:23, 10% reën, Fort Beaufort 12:22, 30% reën, Graaf-Reinet 12:22, Gramstad 14:21, 10% reën, Jeffreys Bay 14:20, ook 10%, Mthatha 13:24, Port Alfred 17:21, 10% reën, Port Elizabeth 16:19, Ports and Johns 17:27, Queenstown 10:21 en Uitenhaag 14:20. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 2 Junie.

0: Johnny Clegg, Savuka, wat een klassieke likkie. The Crossing, Chris Steins, Jellemal en Zac Brown Band. A little bit of chicken fry. Tijd voor mij om tot ziens te zee. Amper, net nadie.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ek sê vir jou tot ziens, ek is terug met jou nies om 6 en dan kan jy lekker samen met die broers. Ja, as André en Kobus soos ouder gewoonte maandag aand lekker te keer saam met hulle. Het is in 6 en 9 soos ouder gewoonte. Ek speel uit met een liekie oor een man wat klavier speel, maar al wat jy hoor is een backflight. Dis Billy Joel, Piano Man.

ooit gedacht. Waar drie rotsen staan, tien is Sekelman. Heet ik lang gewacht die nacht. Heet ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds heeft een zak vol goud. Daarop graven, langs die pad. En elke donker aan met die Sekelman. Kom hij terug en zoek zijn skat. Kom hij terug en zoek zijn skat. In die verte hoor ek vier hoeven, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit te laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit te laag op die pad, na nooit gedacht.

huis. Want ik ken gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens, ik was al thuis. En ik wens, ik was al thuis.

nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in een cirkel maken, heet ik lang, blij leer die nacht. Heet ik lang, blij leer.

0: Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

zeehoek genoeg. Dan Sanny draagt schoenen, wat zij net voor kijk gebruikt.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien.

se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinke gerook. En met die trap op hoon toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek met diesel. En die college en met ou spook. Vier hierdie ochend baas die boera in met een dubbelloop. En elk in een patroon.

Los maar van mama, met een smile op haar gezicht. Ons bloemen op altijd, en nou haar een geluk. Van wie, wat en waarin, jij die naweek gaan. Gooi net weg jou slippies van wat alles kost. Druk het in jou broekzak en verbrand het in die bos. Want as hy

0: klanke daarvan Pat Boone. Pat Boone natuurlijk is vandaag 92 jaar oud. Baie geluk met die verjaarsdag daar so. Ou muziek raak daarom ook net nooit oud nie. Dit is daarom maar net te mooi. Is 10 minuten oor 11. Het is maandag 1 juni en ons is ingeskakeld op Jakkelsdraf op Luister FM saam met my Johan Kloete. Ek is saam met jou tot en met middernacht vanavond. Net hier op jou lekker luisterstasie. Eileen Fuller is ook ingeskakeld. Sy het bietjie vroeger gevra daar vir Heart of My Heart van Bellamy Brand. Dit is net daarna bring ek vir jou dosie met grassade in die wind.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.